0: 2015
1: Det är som att snart klänt sig till.
0: Att klänt det spärta.
1: Det är faktiskt stannat i manna.
0: Stannat i snart hem. Ik ben er gelijk te met ik de maand. Paljom de maand.
1: Paljom.
0: En ga ik hem niet ik te staan.
1: Nek je dat ik zijn de bank is. Gaat zich de moest die maandags. Ja, dat is niet wat ik kon nog niet zijn.
0: Als de manst wordt gemakseld, waar is hem die lak? Ik dacht die normaal alle kennis te steem, als de koekel hem stijgt.
1: En daar ook al eens?
0: Mas masalanihaw, watan tlamstatan, ang tignas, kistim o talyo, wikslutan sa amataw. Wikaw huwag ka amatap, tutumteng gosto. O talyo, talyo daw maho, talyo tutakuto gosto. Nyt klart i kolen om dig helt och du temat att stark du allt och du gett den av dig sin ega kunna du temat och se kompisar nekhoina kulku allt en stad i en matal Dat ik van mijn dag zou zeggen, dat ik stil zou worden. Maar ik zit daar zitten, gegelhoes te eisen, stil te worden. En dat is hem dat al.
1: Als ze weg te denken, dan ging
0: ik. Ik kon hem door de einde gegelen.
1: Gewoon?
0: Kunne mamma da auch ihr Kind jemals doch. Lieb zu der Sack, du und du gehst doch. Kunne mal du ziehe, auf das Kuhl gehst doch. Kossi in der Klaus, du musst dann auch das Geld. Wichs. Sieh da auch, du dein Kuhl. Als milkut ik zo is, dan is dan een lucht. Ach, het geld lijkt me zo dichtje. Stachel dat zij als milk zit aan geld te stoelen. Dat is een goeksel een naam. Wat zal dat? Geen ze zo'n goed. Jezus dat zij ooit ach, stachel. Wie naar het aan het gooi, wordt een baan getoos. En mijn geld is dames. Ik stuurt dood. Zijn uit het zijn lekker niet. Ik kool dat je daar was. Of aan het dood is dames. En hem keert dat. Hij is zo. Het is niet heel te laten.

0: sins I am my good ex a geest ek wat hulle met huis eist kos hem zelf ek het my zelf na bits en dat zie ik daar hulle kos eist kos hem zelf
1: Oké, Lisa, moet het huis kom nou
0: ik kook slecht ik moet kan stijgen lachen als het er niks dan moet ik het daar ja, maar daar Das Zimmer tut jemand, das Zimmer tut wei, und ich sehe Eis durch die Tage. So einmal das, und ich dachte, was ist das?

0: Es un copy de Epsilon. Шма, не ищи да... Да, шлейш да кат, хуби лимиш да. Да, шлейш да кат, да нечи да ге мокри, да кирамш киши да кялху. Ни кигу да кшейк ма лиш да кат, да нечи да кат, да нечи да кат. Ах, курун куяйк ма на пси кялху. Эй, чкому лик, да сагар. Чкому лишк, да сагар, да му дима да ги. Да пси кого муш кат. This is a sikachat that the whole sheep are less in the brands. I did the sheep each this hour. To Alex, it was nicked the life. Who humped it. Fucking shy. I get it cooked with ice to snick. I didn't be hit the life. So. Ich habe ein bisschen Mann, das da war, und dann. Und dann kam mal ein Kachinkus, ein Lachsla. Ich war Kumsi, ich war Kumsi, ich dachte, mit Lamsat war ein Schilat. Und dann kriegst du Mann, und ich dachte, ah, ist noch. Mocht er een kanda en zo'n zo'n zo'n maakjeftan op het haar van die licht is zo'n nukkig haar. Als ik mee die zo'n goed lijkt, is gelucht hier het haar. Dan zit ik zo'n nukkig haar. Het schoenig haar hier het haar. En zo'n goede gesmoe voor die het haar zat. Maar we zelf zo'n zo'n kies. Then the two moods down. That I hit Kitak. Salako, sorry. I said, I hit me this Kitak. I came to the top and the two moods. Hello, Salara hit Kitak. Zelfs de zut, maar om in dat als dat. Je was, je zou het me misschien te geven. Op shop ik het de sneeuw gelaat. Zit ik kwaad ga. Taat ik het gezet ga. Dat is een kutje. Ah, dat is wat ik hier is te geven. Niks, ik heb soms dat ik hier. Ik heb daar alles geoetst. Dat ik dat gedaan. Maar daar is het. Ik kan dus kunnen geven. Weet ik dat wat ik hier. Het geen te luisteren. Maar het is niet helemaal. Zijn schaam schaam. Maar ik schaam zei, want ik maak haar zijn iets vijfde dag gehad. Maar ik weet ik zijn schaam zei, dat ze zijn niet te moed. Dat ik het klaar zei. Maar zijn schaam zei, ik heb niet gehad, dat ik hem zijn schaam. Ja, ik weet het. Als een beetje munters gemaakt. En ik zie dat heel heem. Alles heel kut. Dus niet. Ik zie dat heel heem. Maar ik zie wel in de hand. Maar ik zie een moeilijk in de hand. Dus moeilijk is heel heem. Dat is verre zijn. Ik ga haar glas. Hij is niet moed. Ik zei niet, maar ze is genaagd van het smeloost. Smeloost. Kinder zich toch. Ze waren ze verkeerd aan man. Oude kinder. Kunt ze maar eens gelijsten. Kunt ze laat laps gelijsten. En jede kwijt ik zie je, ik heb op een geeft. Tsk, ik zou het ooit in binnen zaad. Maar ik weet ik zijn acht, snap. Oh man, dan toen is dat schild. En ik zit gehaald. Slapak ze, maar toen is het schild. Ik ga niet dat alle matjes niet hebben. Тэгэхээр юу ч мэдэхгүй нэг цагаан хөдлөлт би төсөл алхсан ал кибер бол Ben gemsin zastir. Na, ich tue es alle Ziesel teile, hat es klar damals. Neke kriegt ich das gewohne, aber das ist nicht klar. Kochelt sie damals alle, die ganze gewohne, aber eine Glück ist. Is nicht mit seinem Feinde da. Ein Nagelwagel, wie ich es glaube, der Christo liegt so takkelt. Tien geht es noch, das nicht. Ich weiß nicht, da war da lang geht es noch, da auch klein ich ist. So, angekühlt, und muss es nicht. Ja, die gewünscht, so alte Ritter, es gibt keine Klammer uns. Halt, da kommt auch so ein Moment, wo ich liege. Dann muss ich so annehmen. Dann da wird ein Platz gibt. Шагаас атманаас моёх хүсэл яах ах таван цэгтэй ол хинг мэтэг тийс үз гэхэд пуш пуш гэж хэдий бол аа нөхс натла ах цэцэг байг юм уу хүмүүс нь маскас кю Og hans gemünstes Nick, in der Schmuggala. Ich hätte gehört, dass das Nick mit Tchen küssen hat. Tchen oder Thomas, das ist Kaukrimsen hat. Ich putze du mit so einer Acht. Ich habe mich so, die Leute, die der Lust gemacht, die erkälfte Tanz und Mensch.
1: 91.1 FM, New Hulk Radio.
0: Ich denke, es ist gerade ein Mensch, das ist gerade, als Präsident, die du kommst, zu der Kristanei. Как это все кики нацики, а это мол. Почти тихонок, до момента, что мы все знаем, что сразу с камачу до маца шла. Кингитца. И шо, это говорит, что ему надо, кингитца, да. Потому что кики нацики.